As for the Shufagan, the alt egg in a gaiety mardoot me. My lure, well, hanel monitor am an ein feed minute. As bevailiam nis lort doot me michaun. Doet me michaun en naicht ach hanel sin enjigen ernemsche fos. As eliam stavel shen fies ganshol. Strailiam nach vel. En chwered is ook afrecht de kat als ginstouw en emsche. Ach, ligt doen tegen ons. Mijn lure, Henk Schoosjach, eg kweg minid as feed dus. Kier, vai ik met runes vai. As dat gre, de beer tannachten bodjelach as leer. Goed smu, les put de vrijzigen maag de lia edrum. Ne. Fos jantach a chabia chaolk as ve fast a Jew. Geachan ur dis leja gol me. Well, me hier as as temprelis and sinchla jay dechem jeg Celsiusach. Esh merach nea tanachtan chira merach ud smu lesh trech in grianach as inrican bit beg dilia fuddy eg tre kirbalach. As eis rish na sanma ern I gie ur dis ledger rish gol an ach hedden ach chitave na sedrama rish tamult na sanma sala lesh temprelis stjo jay hoch kim jeg Celsius ach jichen mach be a chirum lesh trech and grenach jaduni as eis chitave na spodjili na sanma sala gie ur dis ledger rish gol me. Mehir as mehir as, chitve na sedrama truj and le, lish temprelis jo jay shach kem jeg Celsiusach. Son tulia feshnesin na hemshir, for the shu goldus manx radio.com, on for the shu to kinjach liai in feshness na hemshis muhuskus date. Ni in grian gol the lie, eg hoch minid as feed lug shach fast jew, as giri rish eg 3 minid to shacht merach. Hij heeft een fysem middenjouns, ach, te mis, smoot je van, terwijl je een voordende scher. Scher je mij tre, tre te dorge erin ei. Kurt je schuwisch kunte, kurt je fysdouw. Scho as een belg, as een velg, gausje me lestel. Scho trio door, vij een hid album, Renard. Renard scho tamelt er aan je nisch, dehuis en as trijeg, as dan track. En we zitten kallis.